0: niet te pakken, Dennis. Dit is mijn duus.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute. Mmh.